0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen de

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat.
0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zat er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1. Taking you back!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie-schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snippersnap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.
4: Classic hits that never fade away.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard.

0: werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus, verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse Middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En er wordt korte nieuwsfeit uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.
2: Golden Oldies Radio.
3: No noise, just the legendary

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen, worden getroffen door deze arbeidsactie. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakking met een tenminste houdbaarheidsdatum tussen 19 en 30 augustus, verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en de motieven is nog niets bekend. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: before he cheats, je hoorde Carrie Underwood hier op Golden Oldies Radio. Hey, goedemorgen allemaal zeg. En Patrick ook, hè. Goedemorgen jongen. Het is, wat is het, 15 geloof ik, hè, augustus. Ja, ja. En het begon net een beetje te regenen hier in Groningen. En dat is ook heel goed nieuws natuurlijk voor alle boeren, maar ook voor mensen met een tuin en zo. Dus, nou ja, we hopen maar weer het beste van. En het koelt ook even lekker af zo. Moet ook. We begonnen trouwens met William Fitzsimmons met Good Morning. En die stond op het album The Sparrow and the Crow uit 2008. Welkom nogmaals bij Opstaan met Hans, want daar luister je naar. We gaan even naar Delegation uit de 70s met een soort van discoliedje om een beetje wakker te worden ook. Hè. Zeg welkom bij Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen, dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
2: That's weird.

0: Jullie dagen daar woord waar, maar u bent er nog waar. Goeiedag.
1: Ja, leuk hè. Goedemorgen. Greta Thriller heeft ook een nieuw liedje. Dat is deze. Breaking Up Ain't Like The Movies.

Sager en Rick Evans hoorde je. Sager en Evans, ja, uit de 60s hier op Golden Oldies Radio. Ja, soms moet er ook even een 60s liedje tussendoor, zoals deze. In the year 2525. Het is nu 2026. En het is 15 augustus. En het regent een beetje. Niet veel hoor. Komt misschien nog. Net even over de temperatuur, hè. De volgende band die heet namelijk 98 Degrees. Dat zal wel Fahrenheit zijn, denk ik, want ze zitten in Amerika. En ik kwam uit in de 90s, die hoor je nu. Straks origineel, maar is deze. Only want to be with you. Hier op Golden Oldies Radio. Nou, wat hebben we nog meer? Nou, nog veel meer, hè. Ik zie Clannad en Bono ook nog even klaarstaan hier. In deze ochtendshow, genaamd Opstaan met Hans. Nogmaals, goedemorgen en hier is 98 Degrees.

0: Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Daar heeft u weer gelijk, hè. Helemaal geen files in Nederland niet. Tenminste, België weet ik niet, maar in Nederland helemaal niks. Wel wat afsluitingen, een stuk of drie of zo. Maar goed, die kom je vanzelf tegen. Gaan we lekker door met de muziek. En deze is ook, vind ik tenminste, een heel mooi nummer. Lekker rustig ook. In a Lifetime heet hij. En is van Planet en Bono. En Bono, ach je weet hè, die is van U2. En Lut ook trouwens, goedemorgen daar zo. Ja, daar is het nog droog, hè, geloof ik. Nou, hier is het een beetje, heel klein beetje regen nog. Komt nog iets meer, geloof ik, binnen een half uur. Weet je wat, ik hou u gewoon op de hoogte. Dit is Clannad en Bono. En ze zingen over van alles en nog wat. Maar voornamelijk over hun lifetime.

0: kijken samen zo een live nummer hier op Golden Oldies Radio. Dat was Hannemee en Bluff. Ik ben niet meer bang. En die was dan speciaal voor Luut. In de zin van, hij wilde Hanna horen. Maar ja, die zat hier bij in, hè. Weet je wat, we zijn toch een beetje met Nederlandse muziek bezig. Wat dacht je nu van André Hazes? Ja, er zit echt tijd voor. Het is bijna 9:50 op deze zaterdagochtend. En die zingt over hele mooie bruine ogen.
1: Het zonlicht maakt me wakker. Ik heb mijn sokken en schoenen aan. Ik draai me om en schik me ter plekke.

gaat over haar. Niet over haar, maar over je eigen haar, zeg maar, hè, wat je op je hoofd zit. Sen was dat, uit de 60s. Nederlandse band was dat trouwens. En daarvoor nog John Paul Young met Love is in the Air. Ik dacht al, wat zit dat toch in de lucht? Dat is geen regen, maar dat is gewoon allemaal liefde in de lucht. Geintje weer. Het is 9:10, toch? Ja, op deze zaterdagochtend. En ik zat me laatst eens te bedenken, hè. Ik heb ook nog niet zoveel gedraaid. Tenminste niet in de ochtend hier op Golden Oldies Radio van Jamiroquai. Jamiroquai, zo heette ze, ja, uit de 90s. Dit prachtige nummer staat op hun album The Return of the Space Cowboy uit 94. Je hoort nu Stillness in Time.

0: Nou jawel, beetje regen. Is helemaal niet verkeerd. Ondertussen is Rens onderweg naar de studio. En het regent daar in Leidsterswaag. En dat ligt in Friesland. En je weet hè, deze show komt rechtstreeks uit Groningen. Ja, buurtprovincie. Leuk hè. Straks nog een uit de 60s. En ik zie zelfs ook nog Justice staan. He, eindelijk een beetje gerechtigheid hier. Welkom in uur 2 trouwens van Opstaan met Hans. Het is 8:08 op deze zaterdagochtend. De 15e augustus. Wist je trouwens dat je ook een appje of een mailtje kon sturen? Echt waar.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122...

The 60s. Los Bravos was dat. En wist je trouwens dat Los Bravos een Spaanse rockband was? Ja, echt hè. En weet je hoe die zanger heet? Mike Kogel. Kogel heet die van achternaam. Nou, mooi toch hè? En dat is dus een rockband. De volgende band niet. Die komt uit het niet zo mooi jaar 2022. Hij is van Justice. En ze zingen ook over dansen, geloof ik. D-A-N-C-E. Gewoon dansen dus. Straks nog UB40. En Joan Osborne staat ook nog in The Player. Maar is deze mooie? Van Justice.

UB40 hoorde je met Red Red Wine uit de 80s. We gaan even nu een mooie laten horen op Golden Oldies Radio van Joan Osborne. Weet je wel, die mooie One of Us. Straks het weerbericht en ach, nog veel meer mooie muziek hier op deze zaterdagochtend op Golden Oldies Radio. Goedemorgen, het is 21 minuten over 9 op deze zaterdagochtend. En volgens mij komt er regen aan. Echt waar.

hoef je niet te doen hoor. Appjes genoeg of gewoon een e-mailtje. Inderdaad, wat ik net al zei, straks het weerbericht. Maar toen zocht ik even een mooi nummer erbij. Ik denk van, die past mooi, even voor het weerbericht. Nou ja, 3 dagen zon. Nou, die hebben we al gehad. Nu een beetje regen en waarschijnlijk volgende week toch weer een beetje zon. Nou ja, hier is Abel. Uit Nederland. Was een redelijke hit eind 90er jaren. Straks ook nog Air met Kelly Watch the Stars. Een beetje rust in de show. Moet ook kunnen, hè? Hier op Golden Oldies Radio.

blijft toch een leuk liedje, hè? Van Abel. Ja, weerbericht. Moet je ervan zeggen, hè? Het is een beetje regenachtig nu. En na zonnige periodes zijn er vanochtend ook wolkenvelden. Vooral in het westen en het noorden komt het tot buien dus. Is nu bezig en lokaal ook onweer niet uitgesloten. En vanmiddag breekt de zon toch nog wel geregeld door. En blijft het op een lokale bui gewoon droog. Het wordt 23 tot 32 graden in Limburg waarschijnlijk. Maar ja, de luchtvochtigheid is vrij hoog, dus het voelt allemaal een beetje warmer aan. En morgen, zondag dus, bijna droog de hele dag. En dan is het 22 tot 26 graden in Nederland. Ja, en maandag over het algemeen droog. En ook zo'n beetje 24, 25 graden zo'n beetje. Maar dinsdag, dan komt een lage drukgebied over. Met regen. Kijk, de natuur krijgt ook weer wat hij nodig heeft. Een regenzone komt al voorbij. Een front met veel wolken en regen. En al het spulmeer. En lokaal kan er meer dan 10 mm vallen aankomende dinsdag. De temperatuur ligt dan rond de 19 en 24 graden. En dat is woensdag even zo. En het blijft een beetje licht wisselvallig. Nou ja, echt een Nederlandse zomer. Hè? We hadden laatst ook een zonsverduistering. Weet je dat nog? Wanneer was dat? Woensdag of zo, geloof het, hè? Dinsdag? Nee, donderdag. Nou ja, maakt ook niet uit. In ieder geval, er bleef nog genoeg zon over hier om het niet donker te maken in Noord-Nederland. Elders was het wel heel donker. Maar Kelly zingt erover, on the air. Kelly, she watched the stars. Hier op Golden Oldies Radio. Straks nog The Floaters. Ook lekker, uit de 70s. En ik zie OMD ook nog staan hier in Opstaan met Hans. Goedemorgen en leuk dat je luistert. Hier is Air. En die komt ook uit de 90s.

0: Jullie dagen daar woord waar, maar u bent er nog aan. Goeiedag.
1: Ja hoor, we zijn weer in de lucht. Orchestral Maneuvers in the Dark hoor je nu met Enola Gay. En die komt uit 1980. Lang geleden? Ja, dat is wel waar. Maar blijft mooi, hè? Goedemorgen trouwens, straks nog Extends. En ik zie Steve Arrington ook nog staan. Beetje disco muziek, zo om ongeveer 15:15 komt hij, denk ik. Hey, goedemorgen. En nou, ik was net even buiten, hè? Maar ja, inderdaad. Allemaal regen.

soms even nodig, hè? Met deze live show op Golden Oldies Radio. Iedere zaterdagochtend van 8 tot 10. En Rens, hè? Die is er al, geloof ik. Want ik hoorde wat gierende bandjes en zo. Ja, dat hoor je toch nog wel, hè? Terwijl het wel geregend heeft. Maar toch, het trekt heel snel weg in het asfalt. Wat niet wegtrekt, is spraakwater. Iets te vroeg nog ervoor misschien, maar nou ja, probeer het maar met koffie dan, hè. Dit is de Nederlandse rapper Extints. Hij is van hetzelfde bouwjaar als ik, zie ik staan. Straks dus inderdaad nog een lekkere disco-hit, maar eerst deze rapversie van Extints.

Opstaan met Hans. Ene laatste nummer van deze Opstaan met Hans van de 15e augustus. Ene laatste. De laatste wordt een hele speciale. Ja, echt waar. Deze heet Family Affair en hij komt uit 2001. En hier is

0: liedje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: Ja, en dat kan dag en dag natuurlijk, hè. Leuk dat je weer luisterde naar Opstaan met Hans van de 15e augustus. Ik heb een mooie klaarstaan als laatste nummer zijnde van deze Opstaan met Hans. Hier gelijk achteraan komt Koffie met Rens, met onze eigen Rens natuurlijk, hè. En van 12 tot 2 kun je luisteren naar de heer Roosendaal, van Roosendaal, ja. En daarna Kerstens Classics. En Bram Liefting komt erna en die zit er van 5 tot 4. En om 4 uur is onze Erik weer op de radio natuurlijk en ook live. Live op Golden Oldies Radio. Ik wens je alvast een hele mooi weekend, een mooie zaterdag en hopelijk wat koeler. En ik laat je achter met, even zien hoor, Frank Sinatra, ja, en Count Basie. Nummer komt uit 1965. Hij heet Fly Me to the Moon. Ik weet niet of het helemaal past trouwens, het is een beetje een kort nummer. Nou ja, we gaan het zien. Hey, bedankt voor het luisteren en heel veel plezier met Rens Zo. So.

0: You.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 5 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. En de A67 is dicht, de weg Venlo-Eindhoven. Er wordt een vrachtwagen geborgen op knooppunt Leenderheide. Dat gaat nog wel eventjes duren, moet ook een vangrail gerepareerd worden. Tot die tijd omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

En wij zijn er tot 12 uur op de koffie bij Rens. En hoe gezellig is dat? Zeker weten. En je mag het niet meer zeggen. Heb ik afgeleerd. Heb ik geleerd. Ja, ik moet er even inkomen, jongens, want even druk geweest. Tot 12 uur, zoals ik zei. Op de koffie bij Rens. Met veel vinyl. Heel veel vinyl. En uiteraard allemaal lekkere oude meukdeunen. Zo ook deze. CT&GO op de radio. Goedemorgen.

0: nu echt beginnen, mensen.
1: Ik doe eigenlijk alles. Ik doe de onderwerpen. Ik doe de coaching. Ik doe de edit. Ik bewaak de kwaliteit.
2: Kijk, daar geef ik goede energie van goede mensen zo.
3: Luister naar
1: Radio Jan.
0: We
1: gaan nu echt beginnen, mensen.
4: Ja! Nu gaan we echt beginnen. En voor de leukjes die net inschakelen, net even te laat waren om 10 uur. Goedemorgen. Tot 12 uur op de koffie bij Rens op Golden Oldies Radio. 24-7 met alleen maar de vergeten liedjes. En de oude Meuk is leuk show, dat is nu. Oh, een leuk idee eigenlijk. Hey Wilco, programma naam aanpassen. De oude Meuk show. Oude Meuk is leuk show.

0: keus. Dat vind ik wel een hele goeie. Dan stuur gewoon even een mailtje naar rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. Dus rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. Daar dan een aantal liedjes met herinneringen van mijn apart of een telefoonnummer dat we je bellen. Want dat gaan we ook binnenkort hier optuigen. Dat we gewoon mensen zo hup in de uitzending mee kunnen nemen. En kunnen uitvragen. En wat gaan we dit uur doen? Ik heb nog even flink door de kasten lopen rouwen hier zo. En kwam een ontzettend leuk plaatje tegen. Hoor ik werkelijk waar nooit meer. Echt nooit meer. En laten wij nou net de zender zijn die dat dan wel doet.
1: Ja.
0: Ken je deze? Van meneer Tullio de Piscopo. Heeft dit liedje ooit een keer gemaakt. Stop, Bayon. Straks erachter dan de lekkere Aasjehuis en No Promises. En nog veel meer mooi vinyl. Tot 12 uur op de Koffie bij Rens. Wees welkom. Pak lekker je bakkie, je krantje. En ga lekker eventjes onderuit. En lekker de muziek aan op Golden Oldies Radio.

is dat lekker. The Ocean Blue and Between Something and Nothing. En daarvoor die hele lekkere van Tilio Di Biscopo. En wat is dit voor lekkers. Lekker, lekker, lekker en mooi. Bruce Springsteen.

Love van Bruce Springsteen op de radio, mensen. Ja, daar luister je naar. 7 dagen in de week, dag en nacht. En wanneer je opstaat op de radio en aanzet, dan heb je muziek. En over muziek gesproken. Lekker!

is zo'n lekker liedje om overheen te brabbelen. Wordt bij heel veel mensen ook gedaan. Heel veel radio's hoor je terug. De man in spe, Herb Albert, gaat al wat jaartjes mee wat dat betreft. Echt wel, zodat je zegt van hij gaat lang mee. Absoluut. Van het album Fandango hoorden wij Route 101. En weer een rustpunt in de show voor zolang het duurt, want het begint heel mooi. We hebben het over de band One Too Many. Jaren 80 hadden ze dit liedje op een singeltje. Ja, toen de tijd. En dan nog een album. Het album One Too Many, Mirror. En één track van die cd, van deze cd, is Downtown. En ik laat je lekker even achter met One Too Many op de radio. Half elf geweest. Is de koffie op? Even een nieuw bakje pakken. Ga ik ook even doen. Op z'n Rotterdams ga ik even doen. Even een bakje pakken. En dan draaien wij nog even lekker door met vinyl. Tot aan 12 uur op de koffie bij Rens op Golden Oldies Radio.

0: van Fatima Rainey, Love is a Wonderful Thing uit 94.
1: Zo lekker, daar je kletsen. Oldies Station.
0: Golden Oldies Radio. En daar luister je naar, dag en nacht. 10 voor 11, zo'n beetje ongeveer, plus minus. Suiker en melk is op. Lekker, want ik drink hem zwart. En wat is deze?

0: Nou, dit was Tilly Rijn, luisteraars, met Thorn. En ik zit even te verzinnen hoe die andere haar ook weten.
1: Hoe heet het ook alweer, joh? Ik ben de naam even kwijt. Dat ook dat liedje zo, Thorn. En, nou, ik weet niet weten.
0: Even kijken hoor.
1: The Four Lady. En dit is lekker. Tot dan 11 uur. De Bloemenhaal, Tinseltown in de Rijn. Tot aan de andere kant van Niels. Weer even een keer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossega stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen, met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Lighting Sheets. En Sense. Een oud liedje, maar zo vreselijk lekker wat betreft. Zo lekker, zo lekker. Wat staat die microfoon ver? Zo. Een beetje dicht, dichterbij, Rens. Dan zitten we in de microfoon. Zo, tweede deel, jongens. Tussen 11 en 12 op de koffie bij Rens. Vandaag alweer. Weken gaan hard. En voor de mensen die nu net inschakelen, het vorige uur gemist hebben. Jammer, jammer, joh. En voor de mensen die voor de eerste inschakelen op de koffie bij Rens, op Golden Oldies Radio. Ik wou heel wat anders zeggen. Vak, laat maar gaan. Even kijken wat gaan we doen. Heel veel. We hebben heel veel leuke deuntjes weer op de kop getikt. Wat nieuwere, maar vooral veel oud vinyl.
1: Ja.
0: Ja. Een beetje zorgen dat de administratie bij elkaar blijft, mensen. En over leuke vinyl liedjes gesproken, daar gaan we weer een paar van draaien. Fox de Fox zometeen en de Doobie Brothers. Ja, dan niet met Listen What The Music. Nee. Echt een hele andere deunen. En voor de rest, oh ja, meedoen in de muziekkeuze kun je doen op twee manieren. Je kan eventjes kijken naar de lijst op Spotify. Ja. Daar zitten we ook tegenwoordig op Spotify. Dus als je daar zoekt op Golden Oldies, dan heb je hem snel boven water. En daar staan alweer slordige 1100 liedjes in. Dus ga er even kijken. En dat zijn de liedjes die we hier draaien of gaan draaien of gedraaid hebben. Het is maar net hoe er tegenaan kijkt. En als je wil meedingen, vinden we leuk. Stuur even een mailtje naar rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. Dat vinden wij leuk. En doe er even wat suggesties in en leuke herinneringen. Ik vind het allemaal helemaal geweldig. En zoals ik al zei, Fox de Fox.

0: zomers was hij wel. Dat kan ik je wel vertellen. Late at Night Maywood. En voor de meisjes Maywood worden wij nog Doobie Brothers en Fox the Fox. Virgin Showing. Allemaal lekkere muziek wat dat er gaat. Erg lekkere muziek. En we draaien eigenlijk alleen maar hele lekkere muziek wat dat er gaat. Eigenlijk wel. Dat doen wij dag en nacht. 24/7. En meedingen in de muziekkeus. Dat kan. Gewoon even mailen of zo. Vinden we leuk.
1: Ja.
0: En dit is ook zo lekkere. Uit de platenkast opgedoken. Marcel de Groot, ik had hem in mijn handen. Denk ik, wie was dat dan ook alweer? Het is niet mijn broer. Maar goed, het liedje is hartstikke leuk. Mag ik naar je

Dit zijn van die gouden liedjes van die oude meukens leuk deuntjes. Hollies en stop, stop, stop. Zeker. En daarvoor hadden we allemaal nog andere leuke deunen. Oh ja, Marcel de Groot, de zoon van. Ik had het net over een broer, ja. Die heet geen Marcel, die heet Edwin. En dit was Marcel van Boudewijn de Groot, zeker wel. En dit is Joan Paul Young, bekend van Lost in Your Love en nog veel andere. Dit is een B-kantje.

luisteren, uren, van het album Chic. Ik geloof wel zo'n beetje het album waar de meeste hits van afgedaald zijn. Le Freak, Happy Man, zoals Deja Want Your Love. En eigenlijk nog veel meer lekkere deuntjes wat dat betreft. alleen maar lekkere deuntjes. Golden Oldies Radio.

blijft mooi. De Levelers. Halverwege jaren 90 waren ze met dit liedje uit. Heaven Made It. Kom een cd-singeltje uit. En er stonden gewoon 6 tracks op. Dus ik denk, nou, dat is gewoon een soort van EP of een klein LP'tje. Ik vind het geweldig. Echt geweldig. De Levelers dus met Heaven Made It. En ik denk, ik ga even een rustpuntje zoeken. Ik pak even mijn piano erbij. En ik ga gewoon even zo zitten achter een vleugeltje. Wilco, wil jij even die drums rommelen zo? Even, ja, die. Precies. Stop ik even met de piano. Dan kun je even lekker rommelen op je wonkootje en op je drummetje. Gekkigheid. Dit was een liedje wat uitkwam in de tijd dat we met z'n allen verplicht thuis zaten. En ja, het liefst dat zo'n prik in je arm kreeg. Een jaar of 5, 6 terug. Foute tijd was dat, luisteraars. Foute tijd was dat. Wat een verdriet is daar geweest. Maar goed, in die tijd waren het ook hele mooie dingen. Want je mocht niet meer bij elkaar zijn. Je mocht dit niet, je mocht dat niet. Dus de creatievelingen onder ons. De muzikanten, de bandjes, de muziekschrijvers, componisten, arrangeurs, de hele bende. Die gingen nadenken. En die kochten allemaal cameraatjes en telefoontjes met cameraatjes. Gingen allemaal zo hun eigen dingetje doen. En dan gebeurt er van alles. En onze grote vriend Incognito, die had ook zo'n brainwave. En daar is dit lied uitgekomen. We're in this thing together. Heel mooi, luister mee. Now

is dit gaaf, mensen. Speck of Dust van Leon ID en Friends. Moet je maar eens op YouTube opzoeken. Leon ID, dus Leon ID en Friends. En dit liedje heet dan Speck of Dust. Maar ze hebben zo verschrikkelijk veel muziek op hun repertoire. Ze coveren heel veel van Chicago. En ga zoeken op YouTube. Ga daar maar kijken. Dan gaan we zien. Leon ID en Friends. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ze hebben heel veel mooie muziek. En daarvoor even kijken wat we doen. Oh ja, de Bengals. Ja, de koptelefoon is zwakker. Want is dat erg hard hier, moet ik zeggen. 10:10. We gaan richting het einde van het programma. En dat doen we met deze. Met Paco. Op naar de boterham.

Wat een lekker meezing is dit, hè? Amor de mis amor van Paco op de radio. Ja, lekker. En over nog meer lekkers gesproken, wat dacht je van deze? Mijn favoriete bandje op de radio. Level 42, Mark King, Mark Linden en de rest van de bende. Van het album Running in the Family, Fashion Fever. En ik kijk naar de tijd, dan gaan we zo richting het einde van dit tweede uur op de Koffie bij Rens. Voor mij betreft, goed weekend. Wees lief voor elkaar. Succes zometeen met de maestro Frans van Roosendaal op de radio. En die gaat ongetwijfeld veel informatie en heel veel lekkere liedjes draaien. Dus veel luisterplezier de rest van de dag. En wat mij betreft, next week. En laat nog even weten. Rens

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in het

0: hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

De Britse band Icicle Works. Love is a Wonderful Color in 1983, jongens. Hey, een hele goede middag. Even na 12 uur geworden. Welkom bij het middagmaal met Van Roosendaal. Daar ben je aangeland en ik neem je mee tot 2 uur naar Raymond Kersten met Kersten Classics. Nou, de hit een klein beetje aan het verdrijven, hè. Kom maar onweer, regen. We zitten erop te wachten met z'n allen. Welkom dus bij Frank van Roosendaal. Dit is Eros Ramazzotti.

waanzinnig goede teksten dit. Echt. Heel leerzaam. Gaat over de liefde. En als je goed geluisterd hebt, dan hoorde je van wie deze plaat was. Dat was van Theo van Gameren met de Spanish Hustle. Nee, even alle gekheid op een stokje. Het was natuurlijk de Fatback Band uit de 70 jaren met Spanish Hustle. Dames en heren. Wij zijn natuurlijk zelf niet politiek getint als radiostation. Maar dat zegt natuurlijk niks over de muziek die we draaien. Gino Vannelli heeft het over de rijke mensen die de planeet uitbuiten en vernietigen. Toen al, 1974. Gaat ook nooit voorbij, hè? Gino Vannelli dus met Powerful People. Een

Philip Bailey hoorde je, de leadzanger, een van de leadzangers van Earth and the Fire, naast Maurice White natuurlijk. Walking on the Chinese Wall. En het gaat over de Chinese muur. Roxanne Zeeman, de liedjeschrijver van dit nummer, is bij de noordelijke poort van de Chinese muur bij Peking geweest. En daar is dit nummer op gebaseerd. Oosterse filosofie, oosterse-westerse invloed uit de sfeer van die tijd. Dit is Julien Clerc, Ma Préférence.

0: alle vakantiegangers die naar Zuid-Frankrijk zijn geweest. Julien Clerc zegt nou zelf, de pasties smaakten toch in Zuid-Frankrijk veel beter dan hier in Nederland, nietwaar?
1: Het centrum van gezelligheid, Golden Oldies Radio.
2: Frank van Roosendaal.

0: Right Down the Line. Prachtig album trouwens. En dan zijn we nu toegekomen, dames en heren, aan ons item.
1: De gejatte chansons.
0: De gejatte chansons. En waar gaat dat nou over? Ik laat jou een liedje horen. Luister maar even. En dan mag je tijdens de volgende plaat raden wie dit is. Althans, wie dit nummer gejat heeft. Zo is het wel. Die heeft zich verrijkt aan dit nummer. Ja, je zit al stap klaar natuurlijk om mee te zingen. Ja.

0: vind ik dit stiekem wel een van de leukste nummers. Samen met Pnauw, Sad. Mag ik een liedje even speciaal draaien voor Rens? Rens loopt hier nog een beetje rond in zijn studio voordat hij weer terug gaat naar Friesland. Rens, hartelijk bedankt voor jouw programma nog. Ja, de uren is al bijna voorbij, maar ik ga je toch even bedanken voor het vorige programma die jij zo professioneel hebt gedaan.
1: De gejatte chansons.
0: En wie was dat nou, dames en heren? Wie hadden we nou eigenlijk? Hij kwam uit Wageningen. Liep destijds best veel in Arnhem voorbij, rond. Weet je het al? Hij houdt ook van stiekem dansen.

Erik Messi zonder jou. Die heeft het dus gejat, dames en heren. Het volgende nummer, ja, weet je nou, Erik Messi dus. Het volgende nummer dragen we maar even op aan Johnny Kaagman, ons helaas ontvallen afgelopen week. Die heeft veel betekend voor de muziekwereld. Hier is hij met de band Earth and Fire.

16-jarige jongen die probeert op een slinkse manier condooms te kopen in de apotheek. Met woordspelletjes of woord. Dat duurt heel erg onhandig. En de apotheker die stuurt hem gewoon weg, maar die snapt helemaal niks van. House of Fun was dat van Madness. Daarvoor dat waanzinnige leuke nummer van Wolfman Jack. Hit the Road. Hey.

in de grote stad. In dit geval London, want ze komen uit Engeland, dames en heren. Lindisfarne. En ze bezingen hoe fijn of het is om terug naar huis te rennen. En hebben ze het over hun gebied waar ze vandaan komen. Dat is Noord-Engeland. Dus ja, even de grote stad ontvluchten. Je kent dat niet, hè?

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste twee etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur

0: middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Hij bestond echt, hè? Grigori Rasputin, daar gaat het over. Boney M. had er een liedje over. De man die leefde van 1869 tot 1916. En hij was een behoorlijk boefje aan het hof van Rusland. Hey, welkom terug. Middagmaal met Frank van Roosendaal. Deel 2. Tot Kerst en Classics op Golden Oldies Radio. En de zomer is nog niet voorbij. Alhoewel, als ik heel ver in de toekomst kijk, dan wordt het eind augustus wel zo'n 22 graden. Brrr.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

Beetje een zeikerig nummer dit. Maar ben lekker, want het is zomer buiten. Do It Again was dat van The Surfers. En is het echt afgelopen, jongens? Zo richting eind augustus kijken, dan wordt het 22 graden. Als je uit 30 komt, dan is dat wel... Geintje. Geert Cox, het is weer voorbij, die mooie zomer.

had je misschien even moeten waarschuwen, sorry. Ik... voor alle mensen die, die net een relatie verbroken hebben, hou je oren maar even dicht, want het is echt een verschrikkelijk triest liedje. Hello, it's me, Todd Rundgren. En ja, als we dan toch over verdrietig liedjes hebben, jongens. Oh. Ik hou het niet meer. Ook al over verbroken relatie. Maar wel mooi. De Commodores met

koekje. Bosje bloemen erbij.

0: een stukje vrolijker van, toch? Gilbert en Sullivan met zijn krulletjes. Ja, weet je nog, Afro, stop op. Natte haren voor de tv. What's in the Kiss, hoorde je van Gilbert en Sullivan.
1: De gejatte chansons.
0: En wat hebben we daar in dit kader voor een liedje? Ik ben benieuwd of jij kunt raden welke gejatte chansons we hier hebben. Luister goed. Alleen één plaatje de tijd om erover na te denken.
2: Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht.
0: Letzte Zigarette.
2: Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh.
0: Dit was natuurlijk Herbert Grönemeyer met De Week.
2: Maar
0: wie heeft deze plaat gejat, dames en heren?
1: Ja, dat is

0: De muziek is prachtig. De teksten zijn alleen ondoorgrondelijk. Het is net bluf. Je hoort wat ze zingen, maar je snapt er geen bal van. Hey 19 was dat van Steely Dan. En dit hoort ook wel tot de categorie Yacht Music. Ik heb dat gisteren in het programma van Ron van Arnhem ook uitgelegd wat dat nou precies is. Yacht Music. Yacht Rock eigenlijk. Dat heeft te maken met de bands die dit soort... Ja, wij noemden dat vroeger de West Coast Music. De Close Harmony zangers die dus die prachtige platen maken zoals deze, Steely Dan. En die dan eigenlijk verbleven aan de kust van Amerika in Californië op een ontzettende rijke jachten.
1: De gejatte chansons.
0: Weet jij nou wat het is? Heb je erover na kunnen denken? Je hoort het straks, Herbert Grönemeyer. En luister eens goed. Wie heeft deze plaat gejat?

0: aflevering door
1: gejatte chansons.
0: Inderdaad, je hoorde Guus Meeuwis. Wist je dat? Was best een beetje een moeilijke deze, hè? Beetje lastig, een beetje pittiger deze keer. Middagmaal met Van Roosendaal, daar luister je naar op Golden Oldies Radio. Straks na 2 uur Kerst en Classics met Raymond Kersten. Maar voorlopig hebben we nog even lekkere platen, jongens. Dit is

gymzaal werd omgetoverd tot een ware discotheek. Lekker was dat, hè? Get Down On It, Kool & The Gang uit de jaren 70. En ik ga even een plaatje draaien voor Luc en Sandra. Die zijn terug met de kindjes helemaal uit Sri Lanka. Ik kan natuurlijk Gerard Joling draaien, maar ach. Johnny Cash is hier. Prachtig. In My

het al buiten, hè? Oh, lekker jongens. Everybody watching Snoop Dogg en Rafael Sadiq. Daarvoor

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hij is er, Raymond Kersten.

0: mee te beginnen. Ja, goedemiddag, Joe Jackson en Elaine Caswell. Happy ending. Welkom bij Kirsten Classics.
1: Golden Oldies Radio 1982.
0: En dankjewel collega's die vroeg uit de veren waren. Frank van Roosendaal, die blijft nog even hangen voor de gezelligheid. Frank, je cd van ABBA met Eagle, je laatste nummer voor het nieuws, die ligt hier nog. Als je zometeen koffie brengt, neem hem gelijk even mee. Ja, is toch één moeite door. Hey, welkom, dit is Golden Oldies Radio. En er gaat wat gebeuren binnenkort in de toekomst. We gaan uitbreiden in de ether. Hey, we gaan luisteren naar Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your

titel mogen duidelijk zijn, hè? Take the Short Way Home. Dionne, ik zei het al, Dionne Warwick. En samen met Barry Gibb. Uit de tijd dat je nog moest opstaan om je radio harder te zetten. Goedemiddag.

prachtig. Heb je meegenoten? Ja. The Beatles and the Long and Winding Road. Een klassieker uit de tijd dat Spotify nog gewoon de platenkast heette. Ja, dat was een bekende tune. Hij is van Billy Preston. Hij heeft ook met de Beatles samengespeeld, ja.

0: heet het programma, Sonja?
1: Kerst en Classics op Golden Oldies Radio.
0: Dat klopt helemaal, als een bus, ja. En we gaan naar Zeeland. Veel toeristen, strand, lekker weer, ja. Hier is Bluff.

0: hier aan de kust.
1: Dankjewel, Pascal. Heb je wel eens van de zaterdag 5 gehoord? Let op.
2: Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio.
3: De zaterdag 5. De hardste. De beste.
4: Hans Geersing.

Blood, Sweat and Tears. En Spinning. Ja, dat was een tijd geleden dat we die gehoord hebben. Ik wil wat luisteraars begroeten. En ook bedanken. Dat zijn een beetje de vaste luisteraars. Dat is vorige week. André Blankenspoor, mijn oud-klasgenoot. André Lunenborg, zanger en radiozendamateur. Ineke Eekhoff en haar man René. Paul Dam is zelf ook presentator. En als laatste hebben wij Jan van Dalen. Hij kan veel elektronische en mechanische apparatuur repareren. De man met de gouden handen, zal ik maar zeggen. Dat was hem voor deze week. We gaan snel weer verder. En met wat? Brother Louis van de Stories. We gaan luisteren naar een wat schorre stem. En hij is niet van Rod Stewart. Nee, hij is van Ian Lord. Welkom bij Kirsten Classics.

0: waren ze het inderdaad. Stories. Een klassieker uit de tijd dat je nog naar de telefooncel moest om te bellen. En er stond er natuurlijk net iemand in.
1: Goeie.

0: Chris Lerman en Susie Quattro en Stumbling In. En dat was weer eentje uit de categorie Zet het volume omhoog en de zorgen omlaag.
1: Raymond, wat draai je weer lekkere muziek.
2: If

0: een heerlijk nummertje om mee te zingen. Uiteraard Paul McCartney en Wings. And Another Day.
1: The Ultimate Weekend, Golden Oldies Radio.
0: Ladies and gentlemen, ja, jongens en meisjes. We gaan naar het album The Nightfly uit 1982. Ja, verfrissend gaan we tussen de regendruppels doorlopen. Ja, hier is Donald Fagen en Walk Between the Raindrops.

Een vintage zin, hè? Ja. Je bent dan helemaal de man. Alright. Hey, fijn dat je luistert naar ons station. Dit is de Saturday Vibe. Zo heet het de hele dag. Met al mijn collega's. Die draaien vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds. Oh, hier is Elton John.

mooie meid, hè, die Nikita. Kan het filmpje nog, de videoclip, zo voor de geest halen. Jazeker. Hey mensen, we gaan naar La Douce France. Ja. Een hartenbreker, deze. Ja, deze zanger. Julien Clerc.

0: Luister je stiekem mee op je werk? Geen zorgen. Wij vertellen het niet aan je baas. Waarschijnlijk luistert hij zelf ook.
1: Ja. Weekend vibes and golden memories on Golden Oldies Radio.

jongens, terug naar de 60s. De Rolling Stones. Ja, vroeger zijn we Rolling Stones, maar het is Rolling Stones, hoorde ik ook later. Little Red Rooster.

0: Ja, helemaal wegzwijmelen. Zo'n warme avond, ja, of middag. Oké, dat waren ze weer. Hey, ik vond het fijn om voor je gedraaid te hebben. Ik ga afscheid van je nemen, want ik zie de nieuwslezer al hier achter mij. Die is er helemaal klaar voor. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week.
1: Dag Remel, het was weer top.
0: Nou, dankjewel. Misschien ben je er volgende week ook weer bij. En ik zou zeggen, de groeten aan alle vaste luisteraars. Wie weet, zit jij er volgende week bij als ik ze opnoem.
2: Dag, Raymond. Tot de volgende keer.
0: Oké, bye bye, zwaai zwaai.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan, de meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

We hebben nu al gewoon een plaat met een boodschap te pakken, maar wel een hele belangrijke boodschap, dacht ik zo. Rick Astley bij Golden Oldies Radio en Together Forever. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe Liefde in Kislos. Het is vandaag alweer halverwege augustus. Potverdikkie, wat gaat het hard zeg. In elk geval ben ik bij je tot 4 uur. Dank uiteraard aan de rest van de collega's. Volgende week dan hoor je ze gewoon weer. En dat zijn altijd hele leuke dingen trouwens. Ik weet niet of je wel eens eerder hebt geluisterd op zaterdag. Ik snap dat je voor dit programma je radio speciaal aanzet. Maar goed, er zijn natuurlijk nog meer collega's die ook hartstikke leuke content maken. Dus ik zou zeggen, zet hem gewoon. Ja, maakt eigenlijk niet uit op welke dag van de week je Golden Oldies aanzet. Er is elke dag wel wat leuks.

Jij was ze misschien al bijna vergeten. Maar wij nog niet hoor, hier bij Golden Oldies Radio. Oh nee, absoluut niet. En dit is zo'n pareltje in die categorie. Je hoort hem echt gewoon bijna nooit meer. Wax and Right Between the Eyes hier in Liefdink is los. Als je het over speciale platen hebt of unieke uitvoeringen, dan zit je hier ook wel goed. In 2016 bedacht Albert Hammond, joh, laat ik eens een paar oude nummers in een symfonisch jasje steken. En dat heeft hij ook supergoed gedaan. En daar is onder andere deze versie van I'm a Train uitgekomen.

je vast als opwarmertje voor de zaterdagavond. Even een klein beetje disco, hoewel, dit is eigenlijk meer de categorie Soul Show. Peter Brown bij Golden Oldies Radio en They Only Come Out At Night. Heel fijne plaat om te draaien trouwens hoor, op welk tijdstip dan ook. Ik kan hem eigenlijk altijd wel goed hebben. Heruitvoeringen. Ik had er toevallig net ook al eentje van Albert Hammond. Zijn uitvoering van I'm a Train, zijn heruitvoering moet ik zeggen, uit 2016. Die hoorde je net al. Maar ook Max Werner, de eerste zanger en de latere drummer van Kayak, die heeft dat gedaan. In 1981 nam hij het nummer Rain in May op. Maar ik moet zeggen, die uitvoering die vond ik persoonlijk niet zo heel erg mooi. Maar gelukkig heeft hij hem in 1995 nog een keer gedaan. En toen had hij ook wel door dat hij ietsjes andere stijl moest toepassen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus daarom nu de Rain in May versie uit 1995.

het is heel erg verleidelijk om elke keer als de Ghostbusters wordt gezongen, om dan mijn eigen naam jingle eroverheen te doen. Maar ja, aan de andere kant, ik heb het al een beetje heel erg druk op het moment. Dus nog meer bellers erbij kan ik eigenlijk even niet gebruiken op dit ogenblik. Ray Parker Jr. hoorde je bij Golden Oldies Radio. Ook lang niet meer gehoord trouwens. Ja, dat hoor je me regelmatig zeggen, maar dan meen ik het ook oprecht. Dan heb ik een plaat ook echt lang niet gehoord. En dan denk ik, potverdorie, laat ik hem weer gewoon eens even met je delen. Deze heb ik gelukkig wel weer ietsjes vaker gehoord de laatste tijd. En ik word hier zelf ook heel erg gelukkig van. Ik bedoel, dit is toch gewoon een sound. Dit wil je toch gewoon op zaterdagmiddag. Deep Purple en Smoke on the Water.

Engelbert Humperdinck bij Golden Oldies Radio. To all the girls I've loved before. Toch nog even een mooi verhaal dat ik met je wil delen. Van de week waren ze bij ons bezig met een nieuw intercomsysteem. En dat is altijd feest, want natuurlijk altijd is even de grote vraag. Werkt het ook allemaal? Nou ja, er is een hele simpele manier om erachter te komen. Daar hoef je nog niet eens zelf moeite voor te doen. Ze kwamen gelukkig voor lunchtijd, dus ik heb gewoon even thuisbezorgd laten komen. Ja, ik bedoel, je gaat toch niet zelf lopen als het niet per se hoeft?

ik het nummer in één woord zou moeten samenvatten, dan zou dat gewoon heel simpel zijn. Geil. Ja, iets anders kan ook gewoon bijna niet. En hoe je dat wil invullen, ja, dat mag je uiteraard lekker zelf gaan bedenken. Jeffrey Osborne bij Golden Oldies Radio. En The Morning After I Made Love To You uit 1990. Maar goed, hij kan gewoon nog steeds hoor. De speakers gaan een beetje roken. Of nou ja, een beetje heel erg. Ze gaan een beetje roken als ze ietsjes harder staan. En als ze heel erg hard staan, dan gaan ze ook gewoon extreem roken. Maar vind je het gek met deze plaat? Mr. Mister en Broken Wings. Baby.

te missen hier bij Golden Oldies Radio. ELO, Can't Get It Out Of My Head. Het is bijna 4 uur. Zometeen Erik de Vries, dus blijf er vooral bij. Geldt trouwens ook voor de rest van de programmering, hoor. Die is ook te gek en is uiteraard te vinden op de site goldenoldiesradio.nl. Ik heb nog eentje voor je. Holly Johnson en The Love Train. Een goed weekend nog en heel graag tot volgende week. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op vier na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo-Eindhoven wordt nog steeds aan de vangrail gewerkt bij knooppunt Leenderheide na een ongeluk vanochtend. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, een kwartier extra reistijd. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek door de file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Another hour of the greatest hits, gold and oldies.

0: als je er nou drie wil, hoe zit dat dan?
1: Ja, stel me dat even.
0: Jan en Dien op je radio. Hey, goedemiddag.
2: Zaterdag, jouw radiodag. Kruisbaar en oordeel zelf.
0: Zo dan, hè. Ja, het ging een beetje moeilijk deze middag. Ja, komt door de regen, denk ik. Een natuurverschijnsel dat we niet gewend zijn, toch, in Nederland? Maar het was wel even lekker. Ach, het is lekker afgekoeld hier aan de kust. En voor de mensen die op dit moment op het strand aanwezig zijn, denk ik, jongens, met dat prikkertje, zet hem op. Want ja, er wordt schoongemaakt. Ze zijn ergens in Nederland begonnen aan de kust en zijn op dit moment vanuit Velsen Noord naar IJmuiden onderweg. En dan gaat het allemaal goed komen, toch? Zo zit het. Hey, van A tot Z, wat heb je allemaal gemist vandaag op Golden Oldies Radio? Nou ja, opstaan met Hans, koffie met Rens, het middagmaal met Roosendaal en meneer Kersten met zijn classics. En natuurlijk zojuist, Liefding is los. Ja, dat waren de baren. Goh. Nou, nu moet je het doen met van A tot Z, tot aan 6 uur. Gaan we gezamenlijk eten weer zo meteen. En dan de 70 Show, de muziekfabriek hebben we nog. En Sean op de radio. En ergens vanavond meneer Wiebel weer met zijn disco. Nou ja, dan zit je weer helemaal op en top klaar hier op de radio. Toch over dit.

Volverduistering hebben gemist, toch? Ja. Even de Moondance. Op Golden Oldies Radio. Hey, kan je een geheimtje verklappen? Binnenkort op DAB en op 1566. Ja, echt wel.

heerlijke klanken uit België. Onze eigen vriend Bart Peters. En het is niet wat het is. Nou ja, als het niet zo is dan wat het is, dan, ja, dan weet ik het ook eigenlijk niet meer. Hey, als jij iets kwijt wil op dit programma, dan mag je mailen naar Erik de Vries, apenstaartje goldenoldiesradio.nl. Erik de Vries, apenstaartje goldenoldiesradio.nl. En als je dat dan doet, dan kom je hier in de studiobox uit. En dan gaan we gewoon jouw verzoekplaat draaien. Of als je iets anders te melden hebt, dan gaan we dat ook gewoon melden. En dan ga ik je zometeen wel even bijpraten over dat geheimtje. De DHB en de 1566. Want dat gaat eraan komen. Echt, echt. Het gaat eraan komen. AM 1566 en DHB Plus. Dat voor een deel van Zuid-Holland. Nou, welkom Zuid-Holland.

0: 1967 op je radio en de Seekers.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? Vroeger. Hier beleef je alles gewoon opnieuw. Je luistert naar Erik de Vries.
2: Voor u.
0: Nou ja, voor u, voor iedereen toch. En jij mag reageren op deze live radio vanuit ergens in Rotterdam en omgeving. Ja, zo zit het. Uit het zuiden.

0: Cole op de radio. En Don't You Want My Love.
1: De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

was zo'n lekkere tot in de tijd plaat hier op Golden Oldies Radio. It's good enough. Ja, zeker weten. En uit welk jaartal komt hij dan? Dat wil jij natuurlijk altijd weten. Nou, dat gaan we je wel vertellen hoor. Dat kunnen we je zo vertellen. Tenminste, als alles meewerkt. Dat doet het niet. Nou ja, dan maar een muziekje. Toch deze speciaal voor een vriend en collega Arno. Als ik dan in de auto stap, heeft hij zo'n playlistje. En dan komt deze ook weer voorbij.

lekker uit lang uit de jaren 70 hier op Golden Oldies Radio. De Sweet en de Ballroom Blitz. Even voor de mensen die niet zien wat wij doen achter de schermen. Hè. Ik kan maar één ding zeggen. Neem een korreltje zout. Dan stamt dat heel fijn. Dan heb je misschien iets wat je denkt van, nou, daar kan ik wat mee doen. Toch, zo zit dat. Ja, dat is een beetje codetaal, zeg maar. Nou, laat hem maar zitten. Hé, we gaan deze nog eens een keertje draaien. Hij valt lekker op de zaterdagmiddag. No rain. Nou ja, even niet nog. Morgen wel weer. Hier is de Blind Melon op Golden Oak.

Brengt ons bij de volgende plaats. Want als er geen regen is, moeten we toch ademen. Toch, ja, effort breath you take. Nou, vooruit. Nieuws en weer zometeen niet. Wel een uurswissel. Maar zover is het nog niet. Nee, we hebben zeker nog twee platen. Waaronder deze dus.

Ik heb uit zeer betrouwbare bron. Ja, hij is er vanavond. Betsy Disco. Nou ja, vooruit dan maar weer. Vanavond dus Dennis Wiebel. Toch met disco op je radio. Zo zit het. En als je daar van houdt, nou, dan moet je zeker even gaan luisteren. Wij gaan naar de uurwissel. Dat doen we samen met deze dame en heren. Ja, want het is een band. Ja, waarom ook niet? Kiki D en Band. En I've Got The Music In Me. Nou, vooruit dan maar weer. Zometeen terug.

die erbij moeten pakken. Maar ja, die heb ik even niet onder de grapjes zitten, toch? Lakeside, uit de tijd dat de Vries nog illegaal dingetjes deed. Ja. Nu doen we het hartstikke legaal. En straks op 1566, want het was een positieve uitwerking vandaag. Nou, dat is fijn om te horen. En de DAB Plus, daar wordt aan gewerkt. Dus ook dat gaat goed komen. Golden Oldies Radio, binnenkort op de frequentie. DAB Plus en uiteraard 1566. En dat komt dan weer overeen met 192. Ja, waar keer je dat toch weer van? Maar zover is het nog niet. Duurt nog wel even een paar dagjes. Maar de wintermaanden gaan wij warmpjes tegemoet. Want dan hebben we een stralende 1566 en een DAB Plus. Nou ja, dan zitten we toch goed? Ja. Dan zijn wij jouw zonnetje. Ook al is het herfst en wordt het winter. Ja, zo zit het. Over herfst gesproken. Nou, de komende dagen hebben we nog wat last van regen. Maar het schijnt dat we in september toch weer richting de 27, 28 graden gaan. Ja, iedereen denkt nu dat deze hartstikke oud is, hè? Maar hij komt pas uit 1989. Op mei werd hij uitgebracht. We hebben het over Stan Ridgway.

even lekker Nederlandstalige plaatjes draaien op Golden Oldies Radio. Doe maar, daar heb je naar kunnen luisteren. Wij gaan een bakje koffie doen voordat we zo meteen richting de avondlunch gaan. Ja, of het diner. Undercover nu.

cover op Golden Oldies Radio. En vanavond, ik heb het al een paar keer gezegd, is hij er. Onze eigen Dennis Wiebel. En hij gaat dan heerlijke discoplaatjes draaien. Ja, en dat is...

0: het is maar even dat je het weet. He's in love with you.
1: De hits van A tot Z. Alles wat je horen wil met Erik de Vries.
0: Als jij nou ook zo'n plaatje wil, als jij ook zo'n plaatje wil horen, dan moet je gewoon even een mailtje sturen. Ja, dan gaat het allemaal goed komen. Mailtje naar Erik de Vries, apenstaartje Golden Oldies Radio. En misschien gaan we dan jouw favoriete classic wel draaien hier op de radio. Waarom ook niet? Mocht je zo meteen aan tafel gaan? Ja,

0: Boston en More Than a Feeling hier op Golden Oldies Radio brengt de tijd alweer op, zeg maar 5 minuten voor de klok van 5:30. Ik ken mensen die nu aan tafel gaan en dan wens ik je een heel fijn smakelijk eten. Ja. Wat kan je allemaal nog verwachten hier op Golden Oldies Radio? Ja, we hebben het al vaak genoeg gezegd.
1: Oh ja, andere mensen. Oh ja.
0: De 70's Show komt er zo meteen aan. Ja, echt wel. En dan hebben we nog de muziekfabriek, John op je radio en de disco.

Ja. Elky Brooks. Heerlijke plaats. Mocht je aan het eten zijn, daarom mag ik zien van even wat rustiger aan. Dan kun je wat beter kouwen, toch? Zo zit het. Ja. Kouwen kan je ook op deze muziek natuurlijk. In het kader van A tot Z gaan we van boven naar beneden, van links naar rechts. Doen we samen met deze klassieker. Elton John en Dua Lipa.

Palingstad, ofwel Volendam. Ja, alweer een tijdje geleden. Hij had zomaar op de zondag kunnen zijn bij Golden Oldies Radio in het Miami-Co gebeuren. Jan Roch, zo heette de meneer. En Sandy, dat was zijn plaatje. Het enige plaatje is ook niet echt een grote hit geweest. Maar in Volendam, zijn omgeving, was het een groot heer. Ja, hij deed ook nog wat andere dingen bij een band. Maar dat kan ik me niet helemaal herinneren. Lisa Loep nu op je radio.

Owen Paul op Grondelons Radio en You're My Favorite Waste of Time. Ja, zeker weten. Straks gaat hij eraan komen, de 70's Show. Ja, we hebben alleen maar klassiekers uit de jaren 70. Een reden te meer om te blijven luisteren. Als je aan tafel zit, kijk eens even links, kijk eens even rechts. Ja, zijn ze allemaal netjes aan het eten met mes en vork? Nee, dan is het goed hoor. Anders moet je het gewoon melden. Dan gaan we actie ondernemen. Goed.

is nog geen avond, hè. Het is nog voor zessen. 6:12. Dat betekent nog altijd middag. Dus moest ik even denken, ik wilde goedenavond zeggen, maar goedemiddag is nog altijd. Ja, ook al zit je aan het eten, al is het je avondeten, het is nog altijd middag. Paco brengt ons bij deze heerlijke plaat van alweer een tijdje geleden. Maar hij is wel weer leuk om te draaien, toch? Ja, zo zit het. In het kader van vanavond sluiten we af met Disco en Dennis Wiebel. Dat is de hele zaterdag.

Uptown Funk You Up. Nou, vooruit dan maar weer. Hey, we gaan afscheid nemen. Ik wens je nog een hele, hele fijne zaterdag. Het is vandaag de 15e van de 8e 2026. Dat betekent dat volgende week volgens mij Formule 1 is in Zandvoort. Oh jee. Nou, gaan we de dame in deur openzetten. Misschien dat we ze kunnen horen. Toch, ja, zo zit dat. Hey, wat mij betreft, tot volgende week. Veel plezier bij Golden Oldies Radio. En de klassiekers blijven doorgaan. Zoals deze. Hier is de long.

Langtol en ja, dat waren de Hollies. Helemaal tot aan het gaatje hier op Goldenrotters Radio. Ik zei al, ik ga afscheid nemen. Dat heb ik ook al gedaan, maar ik was ja, ik moet nog een knopje indrukken. Nou, vooruit dan maar weer. Moet toch even blijven, toch? Worden we voor betaald. Laten we daar maar op houden.

0: Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. 81 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië roept Paul Doop, voorzitter van de Nationale Herdenking, op tot verzoening met Japan. Binnen de Indische gemeenschap ligt dit gevoelig, omdat Japan na de oorlog slechts 10 miljoen dollar betaalde als herstelcompensatie. De Stichting Japanse Ereschulden demonstreert al meer dan 30 jaar maandelijks voor aanvullende financiële compensatie. GroenLinks en PvdA in Noord-Brabant eisen dat Mark van der Oeven, voorman van Farmers Defence Force, het recht verliest om in te spreken bij de Brabantse Provinciale Staten. De aanleiding is dat van der Oeven boeren opnieuw vergeleek met slachtoffers van de Holocaust. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat het vliegverkeer na een sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau zaterdag werd verlaagd, zijn vanaf 14 uur weer vluchten mogelijk. Catania is op 4 na drukste luchthaven van Italië. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

zeker. Rode handen gekregen van de meeklappen de afgelopen minuten met Kim, Joni, Deborah en Kathy. Sister Sledge van 32 jaar geleden ondertussen alweer. En we are family. Goeiedag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show.

Don't Carry Me Too Far Away, Please. Jet Airliner, Steve Miller Band, 1977. En daarvoor, groot hit voor Brian Ferry in 1976 met Let's Stick Together. En dat doen we zeker hier samen in de 70's Show met die welnemen nou hier. Met de grote hit in 1974. The Stylistics. En oh yeah, baby, you make me feel brand new.

0: Hij is van Israëlische afkomst, maakte al in 1968 zijn eerste plaatjes, maar pas in 1978 brak hij door in de Hit Parade, zoals het toen nog genoemd werd. Alan Jeffers en Stop Still, hier in de 70 Show, met een grote hit voor Kenny Loggins en Jim Messina in 1973.
1: I'm thinking of you.

0: Dat was in de jaren 70 helemaal in wanneer je een surfplan had. Oh my. Zo ver ben ik nooit gekomen, dames en heren. Tegenwoordig is het kitesurfen geblazen. Ook veel te hoog gegrepen voor mij. Het was een grote hit voor de surfers. Band uit Nederland en een grote hit in 1979. Windsurfing Time Again.
1: The man who made his name in the moving picture show was the man whose face

een zanger met een lange adem. 1976, het werd een jaar of twee later een grote hit voor Sheik. Geboren en getogen op het eiland Madagaskar. Zoals je weet, een voormalige Franse kolonie in Afrika. Enorm groot eiland. You know I love you, tu sais je t'aime. Dit is de 70 Show met een heerlijk nummer van White Plains in 1971. When you are.

0: van de Lone Ranger. Goed, in Engeland 1979, High Ho Silver, Quantum Jump. En dit is de 70 Show, dames en heren. Ik hoop dat u een prettige dag heeft. En wat voor knop zal ik nu weer eens indrukken? Oh jee.
1: 1972.

0: uit Nederlands, Nederlandse Limburg, de Classics, 1976, The Wings of an Eagle. Dit is de 70 Show met een grote hit voor Gilbert O'Sullivan. En 1972, Oh, What Can Do, What Can Day.
1: I want

is mand. Dus schoolkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten. Als

Is mee een vakantiegeld van binnen, dames en heren. Ik zal het even gaan uitkijken. Luc Bral in topvorm in 1974. Hey, hey, het is zomer. En tot slot het uur. Derek en de Domino's. En Leila. Het was een hit in 1972. Tot een volgende gelegenheid.

0: Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen vastgelopen. Rusland blijft de oorlog opvoeren, terwijl Oekraïne onder druk staat om grondgebied af te staan. Tegelijkertijd is de positie van president Zelensky versterkt, doordat Oekraïne erin slaagt de Russische logistiek effectief te verstoren. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: En zoals je van me gewend bent, doe ik dat 3-3. Verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar het eerste rijtje van 3 gaan we van start met Shaken Stevens, This Old House.
1: Nou, daar gaat-ie.
2: Muziek uit het verleden en heden.

Volendam, BZN. Een lekkere gouden ouwe Lady Mercury. En wat waren die andere twee? Dat was die mooie ballad van Robbie Williams en Gary Barlow, Shame. En we begonnen dit eerste rijtje van drie met Shaken Stevens.

0: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Ze is geboren op 17 januari 1927 in New York City en overleed op 25 december 2008. We hebben te maken met een Amerikaanse actrice en jazzzangeres.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: De regisseur Orson Welles noemde haar ooit the most exciting woman in the world. De spannendste vrouw ter wereld. Ze was een ster op de bühne, het witte doek, theater en de televisie. Bij het grote publiek was ze het meest bekend van haar rol als Catwoman in de televisieserie Batman in de jaren 60. En als zangeres van de zwoele kersthit Santa Baby uit 1952. In 1960 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ze werd 3 keer genomineerd voor een Tony Award, 1 keer voor een Emmy Award en 2 maal voor een Grammy Award. Ze werd geboren op een katoenplantage in de zuidelijke staat South Carolina. Haar vader was blank en haar moeder van Afro-Amerikaanse afkomst. Als zangeres had ze in de jaren 50 en 60 een aantal hits. Waaronder Santa Baby, Let's Do It, Sensibon, Just an Old Fashioned Girl, Love for Sale en vele andere hits. In 1968 maakte ze een overtreding van de sociale regels of etiketten. Om tijdens een lunch in het Witte Huis door Lady Bird Johnson, de vrouw van de Amerikaanse president Lady B. Johnson, aan het huilen te maken met kritische commentaren over de Vietnamoorlog. Hierna kon ze in de VS geen werk meer krijgen en vertrok ze naar Europa, waar ze onder meer vloeiend Frans leerde spreken. In 1978 maakte ze haar comeback in de Broadway musical Timbuktu. Luister naar de Jukebox Classic van Eartha Kitt met Saint-Simon.
2: C'est si bon de partie.

0: plaatje uit de jaren 90. Deze van Flip the Script en Never Told You. En daarvoor zat Jan Smit. Zie wel hoe laat ik thuis kom. Kom regelmatig voor, dan staat ook de matten kloppen voor me klaar. En we begonnen met Britney Spears, Sometimes. En hier zijn de volgende drie.
1: Look at this face. I know the years are showing.

0: Is voortgekomen uit een van die zangwedstrijden op de Nederlandse televisie. Ik heb het over Lisa Loers. Je hoorde van het album Smoke Little by Little.
1: Pop, volle kracht. De muziekfabriek.
0: Vergeet af en toe niet eens te kijken op www.ronvandersteen.nl. Verder hadden we twee duetten. Die van Michael Jackson en Diana Ross uit de film The Wiz, Ease on Down the Road. En we begonnen met Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. Wederom drie liedjes voor je klaarstaan, waaronder die van Soul Asylum. Hier is Runaway Train.

0: pianist, acteur en dichter.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij onderscheidde zich door zijn herkenbare zangstem en muzikale diversiteit. Hij was de Nederlandse belichaming van het zogenaamde sex, drugs en rock'n'roll. Nadat de amfetamine aan werking begon te verliezen, hij klassiek ontwenningsverschijnselen als incontinentie, epilepsie en deliriumtremens vertoonde en de alcohol zijn tol begon te eisen, sprong hij de dood tegemoet vanaf het dak van een Amsterdams hotel. In 1976 vond een cruciale ontmoeting plaats. Hij speelde mee in QB and the Blizzards, die voor korte tijd was heropgericht. Toen hij in een café in Winschoten de naald van zijn injectiespuit in een prullenmand liet vallen. De eigenaar van het café, Koos van Dijk, kwam binnen toen de zanger in de prullenmand op zoek was naar zijn naald. In plaats van hem buiten de deur te zetten, keerde Van Dijk de prullenmand om en zocht ijverig mee. Vanaf dat moment trad Van Dijk op als zijn manager, wat hij zou blijven doen tot aan zijn dood in 2001. De oude lulplaat is dan ook dit keer van Herman Brood. Luister naar Saturday Night.

0: zijn leven stond in het teken van seks, drugs en rock'n'roll. Cindy de Naert van Herman Brood wil je ook een oude lul op laten aanvragen. Ga dan naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: Hier is weer een uurtje niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron van de Steen. Oh yeah.

0: Het is voor mij een hele tijd geleden dat ik deze hoorde. Misschien jij ook wel. Nou, alstublieft, bij deze. Ik wil deze toch nog even een labeltje opplakken.
1: Speciale aanbieding.
0: En ik hoor je nu de vraag stellen, waarom?
2: De Muziekfabriek.
0: Nou, maak van je hart nooit een moordkuil.
3: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: En zoals Texas dat omschreef, door middel van een prachtig liedje, Say What You Want. Daarvoor zat Maroon 5, Misery. En we begonnen met Soul Asylum en Runaway Train. Mocht je meer informatie willen over de Muziekfabriek, ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.
3: De Muziekfabriek.
0: Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Dat is die van MC Sar in de Rumor.

0: while breaking two.
1: It's on you. It's about the time. So come on, get on up and take it to the top.
2: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste ooit, met ruim 1600 hectare verbrand. Soerbrot en Buitkenbach worden deels ontruimd. Verschillende EU-landen helpen met onder meer een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinooks. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Ondanks een dodelijk ongeluk op de A59 vrijdag ging de actie door vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. In 115 gemeenten hielp het project ruim

Zo beste zenders, onaangepaste medelanders en ongelovigen op deze zaterdag. De 15e augustus in het jaar des Heren 2027. En laten we beginnen met het bedanken van Mike voor zijn afgelopen twee uurtjes hier op Radio 210 Golden Oldies. We hebben weer met veel plezier geluisterd hier in de tuin de Amsterdam Noord en vooral Studio 2. Welkom ook alle luisteraars op

Welkom op de zaterdagavond van Mike en Johan op 58 145 kHz, 1206 en 1179 kHz, maar natuurlijk ook via www.shortwave.dx.

Vanavond speciaal voor Frans Aybeers, want hij vroeg hem aan via de WhatsApp-groep van Radio 210 Golden Knowledge. En u kunt ook deelnemen. Ga naar www.shortwavedx.nl en druk dan op het tekentje van WhatsApp en dan wordt u automatisch toegevoegd aan de...

1176, maar natuurlijk ook via www.shortwavedx.nl. En we doen de groet op deze zaterdagavond aan Henk Bulten, want hij is een nieuwe deelnemer in de vriendengroep van Radio 210 Golden Oldies. Goedenavond, Henk. En dan doen we meteen een plaatje speciaal die kant op, speciaal voor jou. Deze van William Pitt en City Lights.

best wel een lekker regen buiten gehad vandaag. Nu is het droog dus. Maar in ieder geval deze plaats speciaal voor Henk, William Pitt en City Lights. En mocht u ook een bezoek aan willen vragen, dat kan via onze website. www.shortwavedx.nl. Vul het formulier in en wij draaien hem weg. Hier zijn de servers.

vinden en warm is buiten. En velen van u vinden dat niet erg, maar het toch lekker van die zomerse platen hier op Radio 2 in Golden Oldies. Hello Europe, this is Radio 210 Golden Oldie from the Netherlands. You can find us also on www.shortwavedx.nl. For your request of your

geluid voor zijn geluidsbezorger. En dan kwamen we deze dame tegen. Altijd een feest. Belle Perez hier bij Radio 210 Golden Oldies. En de volgende plaats speciaal voor Frans. Uit Beers, want hij vroeg hem aan. Hier is Theo Diepenbrock, speciaal voor jou.

En Frans, dit was eigenlijk wel een hele goeie, want ik zocht voor mijn aanstaande huwelijk, 28 augustus, nog een plaatje om binnen te komen in de zaal. Ik zeg je telkens weer, 100.000. Want dan treden Sue en ik, je kent daar wel van Spooky en Sue in het huwelijk. En,

vragen, dat komt dan rechtstreeks hier in de studio, want dit is, alles is live hier. En dan draaien we weg. Een speciale plaat, deze van de Blue Diamonds en de Rio Nights.

De BB-band, een deel van Duwe de Koning en een slavenkoor. En de volgende plaat is aangevraagd door Rolf Kleinpenning, speciaal voor Frank van Roosendaal. En ik moet erbij zeggen, een echte hit van 12 hoog. Deze van Windjammer en Tossing and Turning.

Stefanie 45, 1206. En op de 1179 kilowatt. En de volgende plaat die we gaan draaien, speciaal voor Linda en voor Mike. Want die houden wel van een dansje daar samen onder de pergola.

0: Deze plaat dan speciaal voor Mike en Linda daarin. Of daarop de Veluwe, Julio Iglesias.
1: Bouncing off the ionosphere to your receiver.
0: 210! En de volle plaat speciaal voor Wesley. Hij zit daar in midden, Frank.

Eruption en I Can Stand The Rain. En de volgende plaat op deze zaterdagavond, beste Jen en zondag gepaste medelanders en ongelooflijk is speciaal voor Yves Somers, want zij vraagt hem aan. Deze van Deodato en SOS Fire In The Sky.

Een beetje van die nieuwe wetse muziek hier bij Radio 2 in Golden Oldies van Wilson Phillips en Hold On. En wat op deze zaterdagavond nog niet hebben gehad is Nederpop. En ik dacht, er wordt het wel een beetje tijd voor, want dat heb ik toch wel een beetje gemist. Hier is Toontje Lager, speciaal voor iedereen die luistert. En net als in de film.

de website shortwavedx.nl. En in het bijzonder bedank ik Mike en Linda, Koosje Ando, Maurice en Bianca en natuurlijk Wilco en Marijke voor de technische zaken omtrent Radio 210 Golden Oldies.

Die heeft gereageerd in Radio 210 Golden Oldies app. Daar ben ik niemand vergeten, toch? Nee. En mocht u willen reageren of een persoonlijke top 5 willen insturen, dat kan. Ga dan naar shortwavedx.nl of...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechisch helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelassen, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Welcome to the world of Soul Weeble. We're going all out on the playlist with funk, soul, and disco on Golden Oldies Radio.

Iedereen, goedenavond. Dit is de Sol Wiebel met Dennis Wiebel tot 12 uur. Je zit op Golden Oldies Radio. We gaan het concept een beetje aanpassen. We gaan geen hele oude Golden Oldies draaien, maar draaien alleen maar soul, funk en disco. Eigenlijk, dat is wat je wil vanavond. De voetjes van de vloer. Als je er van in bent, blijf lekker hangen. Evelyn Champagne King, er komt ze aan.

de temperatuur is een beetje aan het dalen vandaag. Dat is wel lekker. Dat ging aan de goede kant op, hè. Het was bijzonder heet natuurlijk de laatste tijd. Maar goed, geeft niks. Evelyn Shepard King hoorde je ook nog. Heartbreaker. En dit is René en Angela. Free and easy. Tot 12 uur.

Black and White, die Cole was het. Action for Love. Oh, wat een hit. Ja, ik kan hier echt van genieten, jongens. Ik vind het zo fijn. Ontzettend lekker. Daarvoor trouwens René en Angela Free.

Liza en de Gulp Jam. Dat is echt zo'n plaat uit de jaren 80 dat je denkt, wow, heerlijk. Ja, wat zouden de mensen van zeggen? Ik vind hem nog steeds leuk, dat zeg ik ervan. Let op, niet hier was hem dus, dat zei ik al.

Great News Shoes is dat. Ja. Prima om even terug te horen, toch? Deze plaatjes. Ik vind dat wel leuk. Ja, even wat natuurlijk, ja toch? We gaan naar het nieuws van 11 uur. Zometeen na 11 uur zijn we weer terug met een uurtje Sol Wiebel. Tot 12 uur en dan gaan we iets wat meer eind jaren 80 draaien. Iets wat een beetje swingbeat-achtig. Ja, dat is een beetje zin aan. Maar goed.

0: home of greatest legends, Golden Oldies Radio.
1: The music you remember, Golden Oldies Radio.
2: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 1600 verbrand hectare natuur. Soerbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijke ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
5: Welcome to the world of Soul Weeble. We're going all out on the playlist with funk, soul, and disco. On Golden Oldies Radio.

Will is me. Ja, we zijn weer verlost van het nieuws. Darlinga was dat als eerste. Na 11 uur. Ja. Op naar 12 uur. Maar wel een ander toontje vandaag hoor. Geloof me, dat wordt wel een beetje anders dit. Hoor eens. Oh, oh. Dit is weer smullen van de boom.

Welkom bij de Soul Wiebel Party. Ja, laat het zo maar noemen. De Basic Black was dat Nothing But A Party. Nou, dat is wel degelijk alleen maar feest. Het is alleen maar feest hier op de radio. Dit is Colin England. Ja, maar dit is leuk, jongens. Dit is toch genieten. Voor de mensen die het hebben meegemaakt, de R&B Swing Beat.

I've got what you need. Come on England. Ja, dat zijn wel even de dingen die ik zeg van, die heb ik hoor. I've got what you need. Alleen maar lekkere platen, echt wel. Ja, ik moest even op het riedeltje wachten. Even op die dreun, dat is, hoort er gewoon bij. Keisha Jackson, Golden Oldies Radio. Met de Soul Wiebel. Tot 12 uur. Alle verzoekjes die kunnen.

Een hot little love affair, ja. Keisha Jackson, oh, de Jackson-familie natuurlijk. Ongekend lekker. We beuken alleen maar door met de fijne platen. Dit is wel het show waar ik echt persoonlijk van houd. Dit is zo ontzettend fijn. Today. Oh,

0: van joh, je zit in de kroeg, je denkt wow, wat is dit daar al?
1: Wat zit daar in die hoek? Wat zit daar verstopt? Nou, dat is Today dus. Leuk plaatje. Niks mis mee. Back to love. Ja, ja. Laat me nog maar heen. Mag allemaal. Dit is een Sol Wiebel Show. We maken er een mooi feest van. Voetjes van naar voren met deze dreuner.

0: bizar. Dat is toch inderdaad bizar. Wat een heerlijke druk. Het blijft mooi. Bedankt voor het luisteren. Wij terug tot volgende week. En zometeen nog één plaat erachteraan van Zap en Roger. Ja, yeah.
1: Ook leuk.
0: Roger is die man met die tuinslang. Van I Wanna Be Your Man. Nou goed, je hoort het zo. Jongens, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Bij leven en welzijn. En geniet van de nacht. We maken wat moois van. Wat mij betreft, tot donderdag. Dan zie ik er ook.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Hoornavel.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud doet het. Dit is Arend Langenberg.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
8: Your favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults Only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zat er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.
2: Hits from music's golden

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden